0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Op het Schotse eiland Skye is mogelijk het lichaam gevonden van een Belgische wandelaar. De 40e verdween daar zondagochtend toen hij ging wandelen en niet meer terugkeerde. Er volgde een zoekactie en daarbij is een lichaam gevonden. Het is wel nog niet geïdentificeerd. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam en wie hem heeft afgevuurd. Volgens persagentschap Reuters kwam hij binnen vanuit Wit-Rusland. De Litouwse regering zegt trouwens dat er aanwijzingen zijn dat Rusland mogelijk aanvallen overweegt op kritieke infrastructuur in de Baltische staten. In de VS zijn de Emmys uitgereikt, de belangrijkste televisieprijzen ter wereld. De medische dramareeks The Pitt is daar verkozen tot beste dramaserie en nog 5 andere awards, onder meer Noah Weil als beste acteur.
2: This is overwhelming and I have to acknowledge the work of my fellow nominees. Your work is inspirational.
1: In de andere categorieën won onder meer Widow's Bay de Emmy voor beste komedie. DTF St. Louis, een reeks over een driehoeksrelatie, bleek de beste miniserie. De Belgische volleymannen, de Red Dragons, hebben hun 3e wedstrijd op het Europees kampioenschap in Finland gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1. Die zege is belangrijk voor een klassering in de poelen, want die plaats is mogelijk cruciaal voor de knock-outfase. De Red Dragons spelen vandaag nog tegen Denemarken en donderdag tegen Servië. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam slaat komend schaatsseizoen dit jaar over. De Olympisch kampioen op de 1000 meter neemt een pauze. Ze wil ook eens genieten van andere dingen in haar leven dan alleen maar sport, zegt ze.
3: I like to think big, but at the same time, I just want to do things that give me happiness and things that excite me.
1: Jutta Leerdam is 27. Een echt afscheid is dit trouwens nog niet, zegt ze. We nemen een zonnige start. Het is ook warm vanmiddag, een graad of 28. Vanavond wel kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting? Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: Good morning.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
0: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Ostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
3: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Op het Schotse eiland Skye is mogelijk het lichaam gevonden van een Belgische wandelaar. De 40e verdween daar zondagochtend toen hij ging wandelen en niet meer terugkeerde. Er volgde een zoekactie en daarbij is een lichaam gevonden. Het is wel nog niet geïdentificeerd. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam en wie hem heeft afgevuurd. Volgens persagentschap Reuters kwam hij binnen vanuit Wit-Rusland. De Litouwse regering zegt trouwens dat er aanwijzingen zijn dat Rusland mogelijk aanvallen overweegt op kritieke infrastructuur in de Baltische staten. In de VS zijn de Emmys uitgereikt, de belangrijkste televisieprijzen ter wereld. De medische dramareeks The Pitt is daar verkozen tot beste dramaserie en nog 5 andere awards, onder meer Noah Wyle als beste acteur.
2: This is overwhelming and I have to acknowledge the work of my fellow nominees. Your work is inspirational.
1: In de andere categorieën won onder meer Widow's Bay de Emmy voor beste comedie. DTF St. Louis, een reeks over een driehoeksrelatie, bleek de beste miniserie. De Belgische volleymannen, de Red Dragons, hebben hun 3e wedstrijd op het Europees kampioenschap in Finland gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1. Die zege is belangrijk voor een klassering in de poelen, want die plaats is mogelijk cruciaal voor de knock-outfase. De Red Dragons spelen vandaag nog tegen Denemarken en donderdag tegen Servië. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam slaat komend schaatsseizoen dit jaar over. De Olympisch kampioen op de 1000 meter neemt een pauze. Ze wil ook eens genieten van andere dingen in haar leven dan alleen maar sport, zegt ze.
3: I like to think big, but at the same time, I just want to do things that give me happiness and things that excite me.
1: Jutta Leerdam is 27. Een echt afscheid is dit trouwens nog niet, zegt ze. We nemen een zonnige start. Het is ook warm vanmiddag, een graad of 28. Vanavond wel kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
4: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
5: Ladies and gentlemen.
6: Goedemorgen, ik ben er helemaal klaar voor. Het is 7 uur.
5: From the Beverly Hills.

0: Jimmy Rotten, What Becomes of the Broken Hearted. En vandaag temperaturen van 17 tot maximaal misschien wel 27 graden. Dat ziet er heel goed uit. Met kans hier en daar toch wel op wat wolken en vooral ook wat regenen.
1: Ladies and gentlemen, here's Diederik van der Vee.

Jawel, goedemorgen op FM, op DAB Plus en natuurlijk ook via Zo.radio. Hier is Zo, hier is Diederik en morgen waar wij langzaam maar zeker een beetje wakker worden vandaag. Helft van de maand, het is alweer dinsdag 15 september. En nu de Hollies, The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sammy Key. Oh.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? De rioolkrak.be of 0800... 266-60.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij privécel naar de Clou.
4: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
4: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

ja, ik probeer jullie toch een beetje vrolijk wakker te maken met de Yellow Submarine van de Beatles 1966. En Alice Long, ja, gelukkig maar, you are still my favorite girlfriend. Super 16.

Goedemorgen, in Corazon de Melon van Trini Lopez. Altijd goed voor een lach en een traan. En vooral een lach natuurlijk en een beetje applaus ook. Hier is Zoo met een beetje girl power. Lady willpower.

Wel, Cliff Nobles en The Horse, het paard, dus met andere woorden. Claire heeft net haar eerste paardrijles gehad. En na afloop wrijft ze zo met een beetje pijnlijk gezicht over haar billen en zegt tegen de instructeur: ik had nooit gedacht dat een dier dat met hooi gevuld is, zo hard kan zijn. Good job.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat bent nog lastig, Tijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03-645-96-32. Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
3: De dubbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
4: Ik zie er nog altijd twee.
3: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Goedemorgen, toch een beetje een rare dag vandaag bij temperaturen die een graadje of 25, misschien wel 26, misschien wel 27 kunnen halen. Maar wel wolken, af en toe een beetje zon en ook kans op wat regen.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Op het Schotse eiland Skye is mogelijk het lichaam gevonden van een Belgische wandelaar. De 40e verdween daar zondagochtend toen hij ging wandelen en niet meer terugkeerde. Er volgde een zoekactie en daarbij is een lichaam gevonden. Het is wel nog niet geïdentificeerd. De politie gaat niet uit van een misdrijf. Gevechtsvliegtuigen van de NAVO hebben vannacht een drone neergehaald boven Litouwen. Het is niet duidelijk waar de drone vandaan kwam en wie hem heeft afgevuurd. Volgens persagentschap Reuters kwam hij binnen vanuit Wit-Rusland. De Litouwse regering zegt trouwens dat er aanwijzingen zijn dat Rusland mogelijke aanvallen overweegt op kritieke infrastructuur in de Baltische staten. In de VS zijn de Emmys uitgereikt, de belangrijkste televisieprijzen ter wereld. De medische dramareeks The Pitt is daar verkozen tot beste dramaserie en nog 5 andere awards, onder meer Noah Wyle als beste acteur.
2: This is overwhelming and I have to acknowledge the work of my fellow nominees. Your work is inspirational.
1: In de andere categorieën won onder meer Widow's Bay de Emmy voor beste comedie. DTF St. Louis, een reeks over een driehoeksrelatie, bleek de beste miniserie. De Belgische volleymannen, de Red Dragons, hebben hun 3e wedstrijd op het Europees kampioenschap in Finland gewonnen. Ze versloegen Estland met 3-1. Die zege is belangrijk voor een klassering in de poelen, want die plaats is mogelijk cruciaal voor de knock-outfase. De Red Dragons spelen vandaag nog tegen Denemarken en donderdag tegen Servië. En de Nederlandse schaatster Jutta Leerdam slaat komend schaatsseizoen dit jaar over. De Olympisch kampioen op de 1000 meter neemt een pauze. Ze wil ook eens genieten van andere dingen in haar leven dan alleen maar sport, zegt ze.
3: I like to think big, but at the same time, I just want to do things that give me happiness and things that excite me.
1: Jutta Leerdam is 27. Een echt afscheid is dit trouwens nog niet, zegt ze. We nemen een zonnige start. Het is ook warm. Vanmiddag een graad of 28. Vanavond wel kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
4: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
5: Ladies and gentlemen.
6: Goedemorgen, blij dat je bij ons bent. Het is ondertussen 8 uur. Hier is Diederik in de morgen.
5: From the Beverly Hills event

0: draaien maar rond en rond en rond en rond en rond. En ik vraag het mezelf een beetje af. De Wanderer van Dien, bekend van Dien en de Bellmans natuurlijk. Hier is zo, goedemorgen, welkom bij Diederik in de Morgen. Het stukje zo tussen 8 en 9 en het Engelbert Humperdinck.
1: De

ik hoop van wel natuurlijk. En hier gehoord een middle of the road. En cheapy, cheapy, cheap, cheap. Daarvoor hadden we uit 1967 There Goes My Everything van Engelbert Humperdinck.

Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Sfeervol. Gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
6: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelegem of garage-oelegem.be 0475 81 68 47.

goedemorgen. Hier is Diederik in de morgen. Ze worden bijna helemaal non-stop achter elkaar gedraaid. Al die fantastische plaatjes natuurlijk. Hey, let's go and do the pony. Dat was een plaatje van The Rooters. Little Jimmy Osmond, Tweedledee en ook Elvis natuurlijk. En Suspicious Minds. Dit is Leslie Gore, Sunshine, Lollipops en Rainbows.

0: Hey, kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schatkind.
0: Wat zeg je?
1: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95. Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan s'avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Meer dan 650.000 Belgen hebben een illegaal streamingabonnement, waarmee ze het betalende aanbod van de grote zenders en diensten als Streams of Netflix omzeilen. De federale overheidsdienst Economie start daarom een sensibiliseringscampagne. Aanbieders van die illegale streamingdiensten verkopen jouw gegevens vaak door, om ze te gebruiken bij phishing of andere vormen van oplichting. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij een bestuurslid van voetbalclub KV Diksmuide Oostende. De opvolger van KV Oostende speelt nu in de amateurreeksen. De feiten gebeurden een paar jaar geleden. Slachtoffers spreken zelfs van zedenfeiten. Het sporttribunaal onderzoekt nu of het bestuurslid in het voetbal kan blijven. De politie heeft de slachtoffers al verhoord. In Nederland is er een grote storing op het spoor, mogelijk door sabotage. Volgens de spoornetbeheerder zijn op meerdere plaatsen dingen gevonden op de sporen die daar bewust zijn neergelegd. Door de storing ligt het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland stil. En hier en daar blijven ook slagbomen op overwegen dicht. Dat zorgt dan weer voor files door omrijdend verkeer. Oekraïne en Rusland blijven elkaar bestoken met de aanval op energieinfrastructuur. De Amerikaanse president Trump had gisteren nochtans aangekondigd dat ze dat niet meer zouden doen. Maar toch zijn onder meer olieraffinaderijen en tankstations aangevallen. Oekraïense president Zelensky zegt dat zijn land zich aan de afspraak wil houden, tenminste als ook Rusland dat doet.
2: En als dat kan staan, eerste deescalatie kroken. Кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію.
1: Зеленський zegt dat het nogtans een eerste stap kan zijn in de aanloop naar onderhandelingen. Het is zonnig en het warmt stilaan op naar 28 graden vanmiddag, maar later meer wolken met vanavond kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Ja. Ik ga er bijna helemaal non-stop achter elkaar draaien. Zo tussen dit en een uur of 10. Als je blijft luisteren, goedemorgen. Het is 9 uur.
4: From the Beverly Hills event.

ons Elite, een simpel spelletje naar voort op Simple Game. En daarvoor Bobby Goldsboro van die kleine dingetjes, Little Things. Goedemorgen en welkom, Donna Hightower is onderweg. Het komende half uur Johnny Burnett, The Beach Boys, Jerry Butler komt voorbij samen met Betty Everett en The Chiffons op een goede dag en One Fine Day.

0: zoek naar de specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03-312-0375. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
2: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

My Generation bijvoorbeeld. Het gaat over Doe natuurlijk, Happy Jack. Daarvoor From Me To You, Colinda van Docile Star. And That'll Be The Day van Buddy Holly. En zijn volledige orkest, The Crickets. Hier is Zoo Diederik in de morgen met Simon & Garfunkel straks. En met onder meer ook The First Class en Beach Baby.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Ah, zie hier, we zijn er.
4: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
3: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rebarent.
4: Oh?
3: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
4: Echt?
3: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
4: Oh, voor ons geld in te steken.
3: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
5: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
4: Oei.
6: Rebarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
7: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
8: De dobbele pater uit Oosmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
9: Ik zie er nog altijd twee.
8: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

gevaarlijk, gevaarlijk. Beter binnen blijven dan buiten gaan natuurlijk. Wild World van Cat Stevens hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen. Wil je zelf ook plaatjes aanvragen? Surf eens naar onze website. Ga naar zoo.radio. Klik door naar verzoekjes en vraag je eigen plaatje aan voor onze Zoobox vanavond om 6 uur. Bye.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Meer dan 650.000 Belgen hebben een illegaal streamingabonnement, waarmee ze het betalende aanbod van de grote zenders en diensten als Streams of Netflix omzeilen. De federale overheidsdienst Economie start daarom een sensibiliseringscampagne. Aanbieders van die illegale streamingdiensten verkopen jouw gegevens vaak door, om ze te gebruiken bij phishing of andere vormen van oplichting. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij een bestuurslid van voetbalclub KV Diksmuide Oostende. De opvolger van KV Oostende speelt nu in de amateurreeksen. De feiten gebeurden een paar jaar geleden. Slachtoffers spreken zelfs van zedenfeiten. Het sporttribunaal onderzoekt nu of het bestuurslid in het voetbal kan blijven. De politie heeft de slachtoffers al verhoord. In Nederland is er een grote storing op het spoor, mogelijk door sabotage. Volgens de spoornetbeheerder zijn op meerdere plaatsen dingen gevonden op de sporen die daar bewust zijn neergelegd. Door de storing ligt het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland stil. En hier en daar blijven ook slagbomen op overwegen dicht. Dat zorgt dan weer voor files door omrijdend verkeer. Oekraïne en Rusland blijven elkaar bestoken met de aanval op energieinfrastructuur. De Amerikaanse president Trump had gisteren nochtans aangekondigd dat ze dat niet meer zouden doen. Maar toch zijn onder meer olieraffinaderijen en tankstations aangevallen. Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land zich aan de afspraak wil houden, tenminste als ook Rusland dat doet.
2: En als dat kan staan, eerste deescalatieve kroken, кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І нашу відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію.
1: Зеленський zegt dat het nogtans een eerste stap kan zijn in de aanloop naar onderhandelingen. Het is zonnig en het warmt stilaan op naar 28 graden vanmiddag, maar later meer wolken met vanavond kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Oké, goedemorgen. Het is 10 uur. Laatste stukje van Diederik in de morgen.
3: From the Beverly Hills of

Hij is om het hoekje. Maar daarmee bedoelen wij, hij staat gewoon aan de andere kant van de hoek natuurlijk. En hier is Zo, goedemorgen. En hij is niet echt om het hoekje, dat is wat anders natuurlijk. Gelukkig. Straks hier op de radio hebben we de Honeycomb. Onder meer het Beatles, Marge Brain komt voorbij. We hebben Michel Delpech en de Occasions. Dat mag wel, maar je moet er toch een beetje mee uitkijken, want je geen klacht aan je broek hebt. Dit is de

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
2: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè.
1: Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen. Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
5: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Tweekaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
7: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
8: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
9: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Ja, de jaren 60 die zijn van ons. Hè. Hier is Zoo. Goedemorgen. Willow, weep for me. Oh, ik word er een beetje stil van. Van Chad en Jeremiah natuurlijk. Hè. Voor vandaag temperatuur in de buurt van de 5 tot 27 graden met wat wolken. Met hier en daar zelfs een beetje kans op regen, maar ook op een beetje zonneschijnen.

de snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

De jaren 60 die zijn van ons natuurlijk. Some Kind of Wonderful kwam uit 1967 van de Soul Brothers. Six. The Doors, oh, Light My Fire. Daarvoor Brenda Lee, Bert Blanca, Paul Jones en The Birds. Jongens en meisjes, dames en heren. Ja, dit was het. Mijn uitzendkantoortje gaat dicht. Morgen vroeg om 7 uur is er weer een nieuwe Diederik. En morgen veel plezier zo meteen met Brenda op de koffie.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Meer dan 650.000 Belgen hebben een illegaal streamingabonnement waarmee ze het betalende aanbod van de grote zenders en diensten als Streams of Netflix omzeilen. De federale overheidsdienst Economie start daarom een sensibiliseringscampagne. Aanbieders van die illegale streamingdiensten verkopen jouw gegevens vaak door om ze te gebruiken bij phishing of andere vormen van oplichting. Er loopt een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag bij een bestuurslid van voetbalclub KV Diksmuiden Oostende. De opvolger van KV Oostende speelt nu in de amateurreeksen. De feiten gebeurden een paar jaar geleden. Slachtoffers spreken zelfs van zedenfeiten. Het sporttribunaal onderzoekt nu of het bestuurslid in het voetbal kan blijven. De politie heeft de slachtoffers al verhoord. In Nederland is er een grote storing op het spoor, mogelijk door sabotage. Volgens de spoornetbeheerder zijn op meerdere plaatsen dingen gevonden op de sporen die daar bewust zijn neergelegd. Door de storing ligt het treinverkeer in grote delen van Midden- en Noord-Nederland stil. En hier en daar blijven ook slagbomen op overwegen dicht. Dat zorgt dan weer voor files door omrijdend verkeer. Oekraïne en Rusland blijven elkaar bestoken met de aanval op energieinfrastructuur. Amerikaanse president Trump had gisteren nochtans aangekondigd dat ze dat niet meer zouden doen. Maar toch zijn onder meer olieraffinaderijen en tankstations aangevallen. Oekraïnse president Zelensky zegt dat zijn land zich aan de afspraak wil houden, tenminste als ook Rusland dat doet.
2: En als dat kan staan, eerste deescalatie kroken. Кроком припинення ударів російських по нашій критичній інфраструктурі. І наша відповідь, то Україна готова підтримати деескалацію.
1: Зеленський zegt dat het nogthans een eerste stap kan zijn in de aanloop naar onderhandelingen. Het is zonnig en het warmt stilaan op naar 28 graden vanmiddag, maar later meer wolken met vanavond kans op regen of onweer. Vanaf morgen wisselvallig en frisser.
3: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
4: Ladies and gentlemen.
5: Het is 11 uur op deze dinsdag 15 september.
4: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: beetje twistig, hè. Mr. Lonely van Bobby Vinton. Ik denk als Diederik hier helemaal alleen in de studio staat, dat hij zich eenzaam voelt. Maar vandaag niet.
1: Zo eenzaam.
0: Want wij staan hier samen tot 2 uur. Bijna non-stop krijg jij van mij Vicky Neandros. De Everly Brothers komen nog langs. De New Seekers. De

0: Hallo, met Riel Krek.
1: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
0: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
1: Ja, dat zegt de geest ook.
2: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
3: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan Gras, Zit, Robot en Bosmaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmans Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
4: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
5: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
6: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Angels, die zongen in de jaren 60 My Boyfriend's Back. En dat zullen ze goed gevonden hebben. Ja, jij kan ons vinden via FM, via Noordoosten van Antwerpen, DAB Plus Groot Antwerpen en via zoo.radio. Dus je hoeft ons nooit te missen. Zoo.

van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteur Sigrid.

0: Fix het met Sidefix. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
3: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
4: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

Lazy Sunday van Small Faces. Dat kan wel eens leuk zijn, hè? Op een zondag niks te doen hebben. Maar ondertussen zijn wij dinsdag en ik neem jou mee richting 12 uur.

0: Weekend Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De treinstoring in Nederland zorgt voor grote hinder en grote onrust en leidt tot gevaarlijke situaties. Intussen zijn er op zeker 20 verschillende plaatsen storingen in het beveiligingssysteem en hebben politie en veiligheidsdiensten her-en-der sabotage vastgesteld langs de sporen. In Overijssel botste een trein op een buis die aan het spoor was vastgemaakt. Gelukkig raakte niemand gewond. In tal van stations in het noorden en oosten van het land is de chaos totaal. De storing is zo grootschalig dat de Nederlandse spoorwegen geen vervangbussen kunnen inzetten. Het is vandaag Prinsjesdag in Nederland, de start van het parlementaire jaar. Een verband met de feiten staat nog niet vast. Het olielek in de Waaslandhaven is gedicht. Een containerschip liep daar gisteravond schade op en lekte olie in het deurgangdok. Volgens de Antwerpse havenautoriteiten is geen olie in de Schelde gevloeid en bleef de vervuiling beperkt tot het betrokken schip. Intussen kunnen ook schepen de bewuste zone weer passeren. In april ontstond in hetzelfde dok olievervuiling na een lek in een schip van dezelfde rederij. Maar Port of Antwerp Bruges noemt dat louter toeval. Het einde is nabij voor Raoni, de beroemde inheemse leider van de Kayapo-Indianen, dat melden Braziliaanse media. De man krijgt palliatieve zorg na een slepende ziekte. Raoni reisde decennia lang de wereld rond om aandacht te vragen voor de rechten van inheemse volkeren en voor de natuur van het Amazonewoud. Hij is 94. En het Europese luchtruim heeft de drukste zomer ooit achter de rug. In beide zomermaanden samen vertrokken of landen elke dag gemiddeld zo'n 36.000 vluchten en dat is een record. 10 juli was zelfs de drukste dag ooit. Door de onrust in het Midden-Oosten kozen opvallend veel vakantiegangers voor bestemmingen dichter bij huis, vooral in Zuid- en Zuidoost-Europa. Volgens Eurocontrol verliep het luchtverkeer ook weer ietsje stipter dan een jaar eerder. Goed 72% van de vluchten in Europa kwam op tijd aan. Neem je tijd om wat van de najaarszon te genieten vanmiddag. Het kwik piekt lokaal naar 28 graden en het blijft droog tot de avond. Vannacht gaat het dan regenen en vanaf morgen is het weer een stuk frisser.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Tijd om te lunchen, want wij zijn 12 uur bij Zoo.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Wat een prachtige liefdesverklaring van Christophe aan zijn mooie Aline in de jaren 60. En quiz jij graag? Dan kan je in Schilde op 23 oktober bij Schilde Mondiaal gaan quizzen in Werf 44 voor het goede doel. Inschrijven via info@schildemondiaal.be.

0: geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
1: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Paska, voor groot en klein.
3: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
4: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
5: Weet je wat jij nodig hebt?
4: Een persoonlijke assistent?
5: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
4: Oh, wauw! Dit is hemels! Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
5: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning, zonder stress van koffers pakken.
4: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
5: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
4: Ik voel de stress al verdwijnen.
5: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
4: Dag stress, tijd om los te laten.
6: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen. De dubbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
7: Ik zie er nog altijd 2.
6: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
8: Good afternoon.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schildecentrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
3: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
4: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De treinstoring in Nederland zorgt voor grote hinder en grote onrust en leidt tot gevaarlijke situaties. Intussen zijn er op zeker 20 verschillende plaatsen storingen in het beveiligingssysteem en hebben politie en veiligheidsdiensten her en der sabotage vastgesteld langs de sporen. In Overijssel botste een trein op een buis die aan het spoor was vastgemaakt. Gelukkig raakte niemand gewond. In tal van stations in het noorden en oosten van het land is de chaos totaal. De storing is zo grootschalig dat de Nederlandse spoorwegen geen vervangbussen kunnen inzetten. Het is vandaag Prinsjesdag in Nederland, de start van het parlementaire jaar. Een verband met de feiten staat nog niet vast. Het olielek in de Waaslandhaven is gedicht. Een containerschip liep daar gisteravond schade op en lekte olie in het deurgangdok. Volgens de Antwerpse havenautoriteiten is geen olie in de Schelde gevloeid en bleef de vervuiling beperkt tot het betrokken schip. Intussen kunnen ook schepen de bewuste zone weer passeren. In april ontstond in hetzelfde dok olievervuiling na een lek in een schip van dezelfde rederij. Maar Port of Antwerp Rouge noemt dat louter toeval. Het einde is nabij voor Raoni, de beroemde inheemse leider van de Kayapo-Indianen, dat melden Braziliaanse media. De man krijgt palliatieve zorg na een slepende ziekte. Raoni reisde decennia lang de wereld rond om aandacht te vragen voor de rechten van inheemse volkeren en voor de natuur van het Amazonewoud. Hij is 94. En het Europese luchtruim heeft de drukste zomer ooit achter de rug. In beide zomermaanden samen vertrokken of landen elke dag gemiddeld zo'n 36.000 vluchten en dat is een record. 10 juli was zelfs de drukste dag ooit. Door de onrust in het Midden-Oosten kozen opvallend veel vakantiegangers voor bestemmingen dichter bij huis, vooral in Zuid- en Zuidoost-Europa. Volgens Eurocontrol verliep het luchtverkeer ook weer ietsje stipter dan een jaar eerder. Goed 72% van de vluchten in Europa kwam op tijd aan. Neem je tijd om wat van de najaarszon te genieten vanmiddag. Het kwik piekt lokaal naar 28 graden en het blijft droog tot de avond. Vannacht gaat het dan regenen en vanaf morgen is het weer een stuk frisser.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Ondertussen zijn we 1 uur hier op deze dinsdagmiddag.
3: From the Beverly Hills event.

surfen de Beach Boys ofwel kijken ze naar de California Girls. Ja, ja, dat was in de jaren 60 toch een grote hit. Hè. We gaan genieten van André Brasseur.

0: bakje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
1: Hallo, met de rioolkrak.
2: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
1: Een geurtje?
2: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
1: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
2: Oei. Ja, dat is spijtig.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03 484 56 86 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
6: Zij kuste hem, eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
0: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
7: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
8: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
9: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Little Richard, die zong Long Tall Sally voor de The Marvelettes met hun prachtig nummer Please Mr. Postman. En voor jou heb ik nog Little Eve met Let's Turkey Trot. We gaan eens proberen, hè.

De Dixie Cups, die zongen in de jaren 60 over The Chapel of Love. Ja, voor de mensen die nog willen trouwen, dat is altijd spannend. Hè. Wij gaan luisteren naar Steely.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoersel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De treinstoring in Nederland zorgt voor grote hinder en grote onrust en leidt tot gevaarlijke situaties. Intussen zijn er op zeker 20 verschillende plaatsen storingen in het beveiligingssysteem en hebben politie- en veiligheidsdiensten her en der sabotage vastgesteld langs de sporen. In Overijssel botste een trein op een buis die aan het spoor was vastgemaakt. Gelukkig raakte niemand gewond. In tal van stations in het noorden en oosten van het land is de chaos totaal. De storing is zo grootschalig dat de Nederlandse spoorwegen geen vervangbussen kunnen inzetten. Het is vandaag Prinsjesdag in Nederland, de start van het parlementaire jaar. Een verband met de feiten staat nog niet vast. Het olielek in de Waaslandhaven is gedicht. Een containerschip liep daar gisteravond schade op en lekte olie in het deurgangdok. Volgens de Antwerpse havenautoriteiten is geen olie in de Schelde gevloeid en bleef de vervuiling beperkt tot het betrokken schip. Intussen kunnen ook schepen de bewuste zone weer passeren. In april ontstond in hetzelfde dok olievervuiling na een lek in een schip van dezelfde rederij. Maar Port of Antwerp Bruges noemt dat louter toeval. Het einde is nabij voor Raoni, de beroemde inheemse leider van de Kayapo-Indianen, dat melden Braziliaanse media. De man krijgt palliatieve zorg na een slepende ziekte. Raoni reisde decennia lang de wereld rond om aandacht te vragen voor de rechten van inheemse volkeren en voor de natuur van het Amazonewoud. Hij is 94. En het Europese luchtruim heeft de drukste zomer ooit achter de rug. In beide zomermaanden samen vertrokken of landen elke dag gemiddeld zo'n 36.000 vluchten en dat is een record. 10 juli was zelfs de drukste dag ooit. Door de onrust in het Midden-Oosten kozen opvallend veel vakantiegangers voor bestemmingen dichter bij huis, vooral in Zuid- en Zuidoost-Europa. Volgens Eurocontrol verliep het luchtverkeer ook weer ietsje stipter dan een jaar eerder. Goed 72% van de vluchten in Europa kwam op tijd aan. Neem je tijd om wat van de najaarszon te genieten vanmiddag. Het kwik piekt lokaal naar 28 graden en het blijft droog tot de avond. Vannacht gaat het dan regenen en vanaf morgen is het weer een stuk frisser.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes. Ladies and gentlemen.
2: Het is 2 uur, goedemiddag. Dit is Zoo met Tim in de middag. From the Beverly Hills.

Bend me and shape me any way you want me. Ja, doe maar, de Eamon Corner. Welkom in alweer een nieuwe aflevering van de leukste namiddag radioshow op Zoo. Er is er natuurlijk maar eentje, dus dat is gemakkelijk voor mij. Hè. Tot 6 uur zijn we weer samen. Straks hebben we het over een koekje, niet van eigen deeg, maar van plastic. En over een nieuw Guinness wereldrecord. De Supremes zijn zometeen onderweg. Jackie Wilson, ook Johnny Maestro en The Crests. En dit is Paul Peters

0: Beetje zoals de noten op zijn zangen. Altijd maar hoger en hoger. Your love keeps lifting me higher and higher and higher. Jackie Wilson op Zoo, jouw enige echte oldies radio. En 24 uur per dag hebben wij ze vooral heel veel plaatjes uit de jaren 60. Want de jaren 60 zijn van ons. En het begin van de 70s, zoals in dit geval. Down en Tony Orlando.
1: Ja,

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: Fix it met Sidefix. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
1: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten in een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
3: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
4: Radio. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're going.

Zoo. Het is trouwens vandaag precies 70 jaar geleden dat hij op nummer 4 stond in de Nederlandse hitparade met deze plaat. Bill Haley en zijn kometen natuurlijk op Zoo Radio. Bert Kempfert is onderweg, The Young Rascals, Stevie Wonder. En dit is Mary Hopkin. Those were the days.

Dandy, geschreven door Ray Davis van The Kinks. Die nam het nummer ook op in 1966. En dat deden ook Herman's Hermits en deze man. Clinton Ford, hij had zo'n hoge hoed op. Hè. Dandy bij Zoo Radio. Je hoort onze oldies op FM, DAB+, en op zoo.radio. Zometeen Lucky Blando, en français, j'ai un secret à te dire. En dit is Marvin.

0: Dus mannetjes, digitale touchscreens die hoeven helemaal niet duur te zijn. Betaalbare kwaliteit en uitstekende service.
1: Ah, nu heb ik uw aandacht, hè. Goed zo. Het enige wat je nu nog moet doen, dat is contact opnemen.
0: Kijk op screen4you.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan you.be. Omdat digitale touchscreens niet duur hoeven te zijn.
2: Hallo, met Riel Krak.
3: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
2: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zullen we nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
3: Ja, dat zegt de geest ook.
4: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
5: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
6: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
5: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
7: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Stasielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

Zaten we met Billy Jew Royal uit 1965 op deze mooie nazomerse dinsdagnamiddag. Nieuws en weer komt er zo meteen aan hier op de radio. Maar eerst nog Tommy Roo over zijn Heather Honey.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Een man van 40 uit Temse is veroordeeld tot 10 jaar effectieve celstraf, omdat hij één vrouw verkrachtte en een andere probeerde te wurgen. Dat gebeurde 2 jaar geleden. DNA linkte de 2 zaken aan dezelfde dader. De man was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. De slachtoffers reageerden opgelucht na de veroordeling. DNA-onderzoek bevestigt dat de 2 lichamen die eind augustus zijn gevonden in Namen wel degelijk die zijn van de 5-jarige Timeo en zijn vader. Bij de autopsie eerder kon dat niet worden vastgesteld. In het lichaam van de vader zijn ook sporen van druggebruik gevonden. Het parket zegt dat de gsm van de vader ook teruggevonden is en nu verder wordt onderzocht. In het onderzoek blijven voorlopig nog alle pistes open. Langs snelwegen op verschillende plaatsen in Nederland zijn hooibalen in brand gestoken. Daarom zijn hier en daar rijstroken afgesloten voor de veiligheid. Eerder vandaag raakte het treinverkeer in Nederland zwaar verstoord door sabotages. Op minstens 24 plaatsen zijn buizen en ander materiaal bewust op of aan het spoor aangebracht. Daardoor raakte het treinbeveiligingssysteem verstoord. Het is nog niet zeker of er een verband is tussen de branden en de sabotages. De Nederlandse organisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotages van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede vandaag, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. Een Russisch fregat heeft 2 flares of vuurpijlen afgevuurd in de richting van een Deense militaire helikopter in de Baltische Zee. 1 flare passeerde op korte afstand van de helikopter. De helikopter raakte niet beschadigd en niemand raakte gewond. Denemarken noemt het incident volledig onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Volgens de Russische ambassadeur provoceert het Deense leger. Het is nog een tijd lang zonnig en warm tot maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht komen er wolken en kan het gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met geregeld een bui en nog hoogstens 19 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 3 uur op deze dinsdagnamiddag. Dit is Zoo.
2: From the Beverly Hills of

Muzika, dat is toevallig een van onze specialiteiten, hè? Zo niet onze grootste en eigenlijk bijna enige specialiteit. Hè? Dit is jouw enige echte Oldies Radio Zoo. Met muziek onderweg van Elle McCogan, The Four Tops, maar eerst James Brown. Good afternoon.

Ja, steek je arm maar uit en reach out. I'll be there. Het waren de Four Tops uit 1966. Een dag als deze in 66, 60 jaar geleden, wordt de HMS Resolution in gebruik genomen. Dat is de eerste Britse atoomonderzeeër. En we blijven nog even in Groot-Brittannië, maar dan nog een beetje eerder. 64 jaar geleden, 1962, op een 15e september. In de Engelse krant Daily Mirror noemt de journalist Peter Jones deze groep een groep van niks. Hij heeft de groep geïnterviewd nadat ze door hun manager Brian Epstein van Liverpool naar Londen zijn gereden.

0: eerste pasken gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
1: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
2: Pasca, voor groot en klein.
3: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en... Waar is mijn ander sok?
4: Weet je wat jij nodig hebt?
3: Een persoonlijke assistent?
4: Nee, een pauze. Een echte pauze. Bij privécel naar de Clou.
3: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
4: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning. Zonder stress van koffers pakken.
3: 2 uur klinkt... Precies goed. Wat heb ik nodig?
4: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
3: Ik voel de stress al verdwijnen.
4: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03-541-44-88.
3: Dag stress, tijd om los te laten.
5: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie. Dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Langstraat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.
4: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 04 74 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
6: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardy in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardy wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Krelandschilde, Antares Insurance en Zoo Radio.

Paul Anka, onze goede vriend P, voor wie zich afvraagt hoe dat komt dat we hem onze goede vriend noemen. Wel, we hebben ooit eens een pakketje van hem ontvangen hier op de radio met een aantal cd's, was dat geloof ik, met een gesigneerde foto en met nog een hoop andere dingen. Wat er precies allemaal in zit, dat moeten we eigenlijk eens aan Diederik vragen, want het dateert van voor mijn tijd helaas. It only lasts for a little while was dat. Dit is Petula Clark. When you're

Want dat is toch een prachtige stem, hè? Karen Carpenter. En hij ook natuurlijk, Richard. Het waren de Carpenters natuurlijk. Yesterday, once more. Hier bij Zoo is het elke dag yesterday. Wij brengen de jaren 60 dan vooral terug, maar ook de 50s en de 70s natuurlijk. Net gehoord, Claude François, de Beach Boys, de Birds. En dit is Mark Winter. No more.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
2: Huh?
1: Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei. Dat is hier en niet of naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
5: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
6: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
7: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.

is vandaag 61 jaar geleden dat door de Britse commerciële omroep ITV op 15 september 65 het eerste van 3 tv-programma's wordt uitgezonden dat gewijd is volledig aan Cliff Richard en The Shadows. Die laatste hoorde je hier net met Shindig en dat was trouwens ook de titel van een tv-programma waar ze dit voor maakten. Zometeen wordt het alweer 4 uur. Nieuws en weer is in aantocht. Buddy Holly en de Crickets krijg je nog van mij en de Rolling Stones.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Een man van 40 uit Temse is veroordeeld tot 10 jaar effectieve celstraf, omdat hij 1 vrouw verkrachtte en een andere probeerde te wurgen. Dat gebeurde 2 jaar geleden. DNA linkte de 2 zaken aan dezelfde dader. De man was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. De slachtoffers reageerden opgelucht na de veroordeling. DNA-onderzoek bevestigt dat de 2 lichamen die eind augustus zijn gevonden in Namen wel degelijk die zijn van de 5-jarige Timeo en zijn vader. Bij de autopsie eerder kon dat niet worden vastgesteld. In het lichaam van de vader zijn ook sporen van druggebruik gevonden. Het parket zegt dat de gsm van de vader ook teruggevonden is en nu verder wordt onderzocht. In het onderzoek blijven voorlopig nog alle pistes open. Langs snelwegen op verschillende plaatsen in Nederland zijn hooibalen in brand gestoken. Daarom zijn hier en daar rijstroken afgesloten voor de veiligheid. Eerder vandaag raakte het treinverkeer in Nederland zwaar verstoord door sabotages. Op minstens 24 plaatsen zijn buizen en ander materiaal bewust op of aan het spoor aangebracht. Daardoor raakte het treinbeveiligingssysteem verstoord. Het is nog niet zeker of er een verband is tussen de branden en de sabotages. De Nederlandse organisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotages van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede vandaag, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. Een Russisch fregat heeft 2 flares of vuurpijlen afgevuurd in de richting van een Deense militaire helikopter in de Baltische Zee. 1 flare passeerde op korte afstand van de helikopter. De helikopter raakte niet beschadigd en niemand raakte gewond. Denemarken noemt het incident volledig onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Volgens de Russische ambassadeur provoceert het Deense leger. Het is nog een tijd lang zonnig en warm tot maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht komen er wolken en kan het gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met geregeld een bui en nog hoogstens 19 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 4 uur, goedemiddag.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Stevige muziekje uit het eind van de 60s met de Ides of March. Een vehicle, over voertuigen gesproken. De nieuwe editie van Guinness World Records bevat een auto waarmee parkeren echt geen enkel probleem meer zou mogen zijn. De Italiaan Andrea Marazzi nam een oude Fiat Panda uit 1993 en maakte hem slechts 50,2 centimeter breed. Er past één persoon in. Niet alle personen, denk ik. Voor mij gaat dat een beetje krap worden, maar goed. Er zit ook één koplamp op en het ding rijdt elektrisch met een topsnelheid van ongeveer 15 kilometer per uur. Straatlegaal is hij niet, maar hij rijdt wel echt. En volgens Guinness is het officieel de smalste bestuurbare auto ter wereld.
1: Good afternoon.

Van Morrison en Jackie Wilson said, I'm in heaven when you smile. Zo. Daarvoor een plaat die we eigenlijk vandaag liever niet wilden horen, nu het zo eens een keertje droog is, hè, want het is nog wat de laatste tijd. The Cascades and the Rhythm of the Rain. En dit is Nancy en Lee.

The Manfred Man, do what diddy, diddy dam diddy do. Hier op jouw Oldies Radio op de dinsdagnamiddag bij Zoo Radio. We gaan naar 1964, een dag als deze 62 jaar geleden gaat in Amerika de televisieserie Peyton Place van start. 1964 was ook het jaar van dit leuke instrumentaaltje van de Marquettes, Bella Dalina.

0: je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
2: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
3: Welkom in Europa, jongen!
2: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
4: Hé, hey, kijk eens hier.
5: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
4: Dus jij weet wat te doen, hè?
5: Yep, al 47 jaar, schatkind.
4: Wat zeg je?
5: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
4: Een echte vent huurt bij Ribarent.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutse baan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
0: Marco den IJzerman. IJzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen. Eén nummer. 0497 57 90 49.
1: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Destijds waren ze een van de belangrijkste Zweedse exportproducten en dat begon natuurlijk allemaal in 1974 met deze overwinning op het Songfestival. Waterloo was dat, ABBA natuurlijk. Ik was onlangs een aantal weken in Zweden, zoals je inmiddels al wel weet, denk ik. En daar is dat ook een merk van vis in bokalen en blikken, blijkbaar. Ja. Het heeft er waarschijnlijk niks mee te maken, maar goed, het heet

Ben jij dat echt, Nadine? Nadine, is it really you? Chuck Berry, 1963 hier op Zoo. Dit is Tim in de middag, nog tot 6 uur vanavond. Daarna weer 2 uur lang jullie verzoekplaatjes in de Zoobox. Tweede aflevering alweer van deze werkweek. Als je er eentje wil aanvragen, dat is heel gemakkelijk. Je surft daarvoor naar onze website, dat is zoo.radio. Daar druk je op verzoekjes en dan kan je gewoon kiezen uit onze gehele discotheek. En ik kan je verzekeren, daar zit wat in hoor. De moeite waard om eens door te bladeren. Zoo.radio en daarop

won voor Ierland het Eurovisie Songfestival in 1970. En daarna en All Kinds of Everything. En dat brengt ons eigenlijk bijna naadloos bij de buren daar in Ierland. Groot-Brittannië, want daar gaan we zo meteen naartoe om 5 uur in onze Top 5 at 5. We gaan vandaag naar de Britse hitparade van 11 september 1963. Om 5 uur dus in de Top 5 at 5. Nu eerst het kippenhok is uit.

0: Tony, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
4: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Bestel nu met kortingscode RADIO op...

24 uur per dag hoor je ze hier. Al die heerlijke oldies uit de 50s, 60s en 70s. En dan vooral de 60s natuurlijk, want die zijn van ons. Dit is Zoo, met zometeen nieuws en weer van 5 uur. Diana Washington en Brooke Benton zijn dit nog.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Een man van 40 uit Temse is veroordeeld tot 10 jaar effectieve celstraf, omdat hij één vrouw verkrachtte en een andere probeerde te wurgen. Dat gebeurde 2 jaar geleden. DNA linkte de 2 zaken aan dezelfde dader. De man was al meer dan 30 keer veroordeeld, onder meer voor geweld en zedenfeiten. De slachtoffers reageerden opgelucht na de veroordeling. DNA-onderzoek bevestigt dat de 2 lichamen die eind augustus zijn gevonden in Namen wel degelijk die zijn van de 5-jarige Timeo en zijn vader. Bij de autopsie eerder kon dat niet worden vastgesteld. In het lichaam van de vader zijn ook sporen van druggebruik gevonden. Het parket zegt dat de gsm van de vader ook teruggevonden is en nu verder wordt onderzocht. In het onderzoek blijven voorlopig nog alle pistes open. Langs snelwegen op verschillende plaatsen in Nederland zijn hooibalen in brand gestoken. Daarom zijn hier en daar rijstroken afgesloten voor de veiligheid. Eerder vandaag raakte het treinverkeer in Nederland zwaar verstoord door sabotages. Op minstens 24 plaatsen zijn buizen en ander materiaal bewust op of aan het spoor aangebracht. Daardoor raakte het treinbeveiligingssysteem verstoord. Het is nog niet zeker of er een verband is tussen de branden en de sabotages. De Nederlandse organisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotages van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede vandaag, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. Een Russisch fregat heeft 2 flares of vuurpijlen afgevuurd in de richting van een Deense militaire helikopter in de Baltische Zee. 1 flare passeerde op korte afstand van de helikopter. De helikopter raakte niet beschadigd en niemand raakte gewond. Denemarken noemt het incident volledig onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Volgens de Russische ambassadeur provoceert het Deense leger. Het is nog een tijd lang zonnig en warm tot maximaal 28 graden. Vanavond en vannacht komen er wolken en kan het gaan regenen. Morgen wisselend bewolkt met geregeld een bui en nog hoogstens 19 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 5 uur op deze dinsdag namiddag. Tijd voor de Top 5 at 5 uit de Britse hitparade van 11 september 1963. Op 5 daar toen de Searchers en Sweets for My Sweet.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Een beetje romantiekje in de top 5 uit 5. Uit de Britse hitparade van 11 september 1963 gaan we hem vandaag halen. De nummer 4 was goed voor 6 plaatsen omhoog, trouwens die week van 10 naar 4 gestegen. Cliff Richards en It's All in the Game. De nummer 5 daarvoor, die ging enkele plaatsen omlaag. The Searchers en Sweets for My Sweets. En ook op nummer 3 hebben we een sterke stijger die week van 12 naar 3. The Beatles met een plaat die later 6 weken op 1 zou staan daar. She

Chauvinistische Britse top 5-5 van 11 september 1963. De hele top 5 bestond namelijk uit Britse artiesten. Zo ook deze. I'm Telling You Now blijven staan die week op nummer 2 in de Britse hitparade van 11 september 1963. En ook de nummer 1 bleef staan voor de derde week op rij op 1. Ook de laatste trouwens voor Bad to Me. Hier zijn Billy J. Kramer en de Dakotas op 1 in de top 5-5.

Birds and For Your Love. 1964, een tijd waarin je nog gerust een koekje kon nemen als iemand je dat aanbood. Het wordt binnenkort misschien wel iets trickier, want onderzoekers werken momenteel aan iets dat tegelijk briljant en een beetje vies klinkt. Voedsel maken van plastic afval. Ze breken petplastic eerst af tot kleinere moleculen en laten vervolgens speciaal aangepaste gist die koolstof omzetten in onder meer eiwitten, vetten en vitamines. Daarna wordt het mengsel zelf in een 3D geprint koekje gemaakt. Het project ontstond voor NASA, omdat je op een lange ruimtereis liefst afval kunt recycleren tot nieuwe voeding natuurlijk. Proeven mag voorlopig trouwens nog niet officieel.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
3: Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.

onze Noorderburen en Wally Tax. En Oh Miss Wonderful nog eens hoort hier op jouw enige echte Oldies Radio. Dit is Zoo Radio. Tot 6 uur vanavond zijn we nog samen hier in Tim in de Middag. Daarna 2 uur lang jullie verzoekplaatjes in de Zoobox. En nu nog eens eentje uit het Songfestival. Daarnet ook al Domenico Modugno. En net zoals hij scoorde zij ook niet echt een overwinning op het Songfestival. Maar wel een hit daarna. Met L'amour est bleu. Hier is Vicky.

James Last, Happy Music. Een leuk instrumentaal deuntje uit 1969 hier op jouw Oldies Radio. Dit is Zoo Radio op FM, DAB+ en op Zoo.radio. We blijven in de 60s. Dat is toevallig onze specialiteit natuurlijk. Hè? Met de mamas en de papas nu. California Dreamin'.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld en we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
3: Oei.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
6: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda,

0: persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim hondenassortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmalse Steenweg 357 in Rijkenvorsel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
1: Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
3: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner.
4: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
5: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
6: De dobbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
7: Ik zie er nog altijd tweeën.
6: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinarisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
8: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafont brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
9: More hits. More 60s.

The Last Waltz. En het klopt nog ook, hè. Het was de laatste voor vandaag. De laatste wals in ieder geval. Engelbert Humperdinck uit 1967. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze Tim in de Middag. Fijne avond, smaak.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Nederland zijn alle buizen en andere objecten die saboteurs hadden vastgemaakt aan de sporen weer verwijderd. Die waren in totaal op 24 plaatsen aangebracht. Toch zal het nog even duren voor alle treinen weer op schema kunnen rijden. Kort na de massale treinstoring waren vanmiddag op verschillende plaatsen in het land ook hooibalen in brand gestoken langs snelwegen. Volgens lokale media zijn die daden opgeëist door boerenorganisaties. Wie er achter de treinsabotages zit, zal onderzoek moeten uitwerken. Premier Rob Jetten heeft al gezegd dat hij de gevaarlijke daden van vandaag niet lichtzinnig zal opnemen. In Kortenaken in Vlaams-Brabant is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd op een terrein van een voormalige betonfabriek. Tijdens afbraakwerken kwam een deel van een betonnen dak plotseling naar beneden en belandde bovenop een arbeider. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen bezweken. In Blankenbergen zijn een middelbare en lagere school met 380 leerlingen tijdelijk ontruimd, omdat een pot natrium in een laboklas was blijven openstaan en was beginnen reageren met zuurstof. Dat kan tot ontploffingen leiden. Alles liep goed af, omdat de brandweer het goedje vrij snel kon onschadelijk maken. De UEFA heeft de gaststeden vastgelegd voor verschillende Europese voetbalfinales de komende jaren. De Champions League finale is volgend jaar in Madrid, die van 2028 in München en die van 2029 in Barcelona. De Europa League finales gaan in 2028 naar Boekarest en een jaar later naar Belgrado. Voor de Conference League mogen in 2028 Turijn en een jaar later Budapest de finale organiseren. En in Frankrijk is zangeres en vrouwenrechtenactiviste Catherine Ringer overleden aan kanker. Ringer was de frontvrouw van het duo Lerita Mitsuko. Heel Europa leerde hen halfweg de jaren 80 kennen door de hit Marcia Baila, nota bene een song over de eveneens aan kanker gestorven danslerares van Ringer. Haar mannelijke partner in de groep overleed eerder ook al aan dezelfde ziekte. Catherine Ringer was 68. Nog altijd zacht en op de meeste plaatsen houden we het droog tijdens de avonduren. Vannacht komt dan regen opzetten, minima dan van 12 tot 15 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is 6 uur, goedenavond. We trekken de kast van onze Zoobox weer open. En 2 uur lang laten we jullie verzoekplaatjes op je los in de Zoobox.
3: From the Beverly Hills event.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.

0: vind onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Lang geleden werd hier de eerste paska gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze paska is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paska Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
2: Proef ook al onze andere paska smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paska, voor groot en klein.
4: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
6: De dubbele pater uit Oostmalle heet vanaf nu de dubbele pater.
7: Ik zie er nog altijd twee.
6: Kom binnen bij Heidi en Sam en laat je culinairisch lekker verwennen met de specialiteiten van het huis. Extra steek op de lavagril, ons huisgemaakt stoofvlees, vol-au-vent of vispannetje. Proef ook onze lekkere dagmenu's, soep, hoofdgerecht en dessert. De keuken is open vanaf 12 uur tot 8 uur 's avonds, behalve op maandag en dinsdag. Fietsers zijn altijd welkom en bij mooi weer is er ons ruim terras. De dubbele pater, dat is dubbel genieten. Aan de Merksplassenbaan 50 in Oostmalle. Info en reserveren op 0477 69 24 16.
8: Good evening.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, vuile vingers op je touchscreen? Dat is zo opgelost. Multifoam FS van screen4u.be. Een handige spuitbus. Biologisch oké, zuinig in gebruik, geen vlekken of strepen. Kijk en koop op screen4u.be. Dat is screen, gevolgd door het cijfer 4 en dan u.be.
2: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn andere sok?
3: Weet je wat jij nodig hebt?
2: Een persoonlijke assistent?
3: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
2: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
3: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
2: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
3: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
2: Ik voel de stress al verdwijnen.
3: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
2: Dag stress. Tijd om los te laten.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Nederland zijn alle buizen en andere objecten die saboteurs hadden vastgemaakt aan de sporen weer verwijderd. Die waren in totaal op 24 plaatsen aangebracht. Toch zal het nog even duren voor alle treinen weer op schema kunnen rijden. Kort na de massale treinstoring waren vanmiddag op verschillende plaatsen in het land ook hooibalen in brand gestoken langs snelwegen. Volgens lokale media zijn die daden opgeëist door boerenorganisaties. Wie er achter de treinsabotages zit, zal onderzoek moeten uitwerken. Premier Rob Jetten heeft al gezegd dat hij de gevaarlijke daden van vandaag niet lichtzinnig zal opnemen. In Kortenaken in Vlaams-Brabant is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd op een terrein van een voormalige betonfabriek. Tijdens afbraakwerken kwam een deel van een betonnen dak plotseling naar beneden en belandde bovenop een arbeider. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen bezweken. In Blankenbergen zijn een middelbare en lagere school met 380 leerlingen tijdelijk ontruimd, omdat een pot natrium in een laboklas was blijven openstaan en was beginnen reageren met zuurstof. Dat kan tot ontploffingen leiden. Alles liep goed af, omdat de brandweer het goedje vrij snel kon onschadelijk maken. De UEFA heeft de gaststeden vastgelegd voor verschillende Europese voetbalfinales de komende jaren. De Champions League finale is volgend jaar in Madrid, die van 2028 in München en die van 2029 in Barcelona. De Europa League finales gaan in 2028 naar Boekarest en een jaar later naar Belgrado. Voor de Conference League mogen in 2028 Turijn en een jaar later Budapest de finale organiseren. En in Frankrijk is zangeres en vrouwenrechtenactiviste Catherine Ringer overleden aan kanker. Ringer was de frontvrouw van het duo Lerita Mitsuko. Heel Europa leerde hen halfweg de jaren 80 kennen door de hit Marcia Baila, nota bene een song over de eveneens aan kanker gestorven danslerares van Ringer. Haar mannelijke partner in de groep overleed eerder ook al aan dezelfde ziekte. Catherine Ringer was 68. Nog altijd zacht en op de meeste plaatsen houden we het droog tijdens de avonduren. Vannacht komt dan regen opzetten, minima dan van 12 tot 15 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Traiteur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Op zoek naar dé specialist in tuin- en parkmachines? Zoek niet verder. Boris Wuits heeft meer dan 40 jaar ervaring en is gespecialiseerd in Honda. Persoonlijk, efficiënt en klantgericht. Kom kijken naar ons ruim Honda-assortiment aan gras, zit, robot en bosmaaiers. Deskundig persoonlijk advies en vakkundig onderhoud van al je machines. Slechts één telefoonnummer. 03 312 03 75. Vergemakkelijk je buitenleven en kom langs aan de Oostmanse Steenweg 357 in Rijkenvorstel. Bekijk alles in detail op onze website www.oris-wuits-tuin.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
4: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
1: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
5: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Yves van Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Yves van Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
6: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
7: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 8:30 en 9:30 aan de Dennenlaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten, hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe? Ja! Oei. Dat is hier en niet naar links.
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat afdraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: De echte vent huurt bij Ribarent.
6: Heel lang geleden werd hier de eerste pasken gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze pasca is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Pasca Choco, een ambachtelijk en Antwerps streekproduct.
7: Proef ook al onze andere pasca smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
8: Pasca, voor groot... en klein.
9: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
10: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
11: Broadcasting to the world.

0: In Nederland zijn alle buizen en andere objecten die saboteurs hadden vastgemaakt aan de sporen weer verwijderd. Die waren in totaal op 24 plaatsen aangebracht. Toch zal het nog even duren voor alle treinen weer op schema kunnen rijden. Kort na de massale treinstoring waren vanmiddag op verschillende plaatsen in het land ook hooibalen in brand gestoken langs snelwegen. Volgens lokale media zijn die daden opgeëist door boerenorganisaties. Wie er achter de treinsabotages zit, zal onderzoek moeten uitwijzen. Premier Rob Jetten heeft al gezegd dat hij de gevaarlijke daden van vandaag niet lichtzinnig zal opnemen. In Kortenaken in Vlaams-Brabant is een dodelijk arbeidsongeval gebeurd op een terrein van een voormalige betonfabriek. Tijdens afbraakwerken kwam een deel van een betonnen dak plotseling naar beneden en belandde bovenop een arbeider. Het slachtoffer is ter plaatse aan zijn verwondingen bezweken. In Blankenbergen zijn een middelbare en lagere school met 380 leerlingen tijdelijk ontruimd omdat een pot natrium in een laboklas was blijven openstaan en was beginnen reageren met zuurstof. Dat kan tot ontploffingen leiden. Alles liep goed af omdat de brandweer het goedje vrij snel kon onschadelijk maken. De UEFA heeft de gaststeden vastgelegd voor verschillende Europese voetbalfinales de komende jaren. De Champions League finale is volgend jaar in Madrid, die van 2028 in München en die van 2029 in Barcelona. De Europa League finales gaan in 2028 naar Boekarest en een jaar later naar Belgrado. Voor de Conference League mogen in 2028 Turijn en een jaar later Budapest de finale organiseren. En in Frankrijk is zangeres en vrouwenrechtenactiviste Catherine Ringer overleden aan kanker. Ringer was de frontvrouw van het duo Lerita Mitsuko. Heel Europa leerde hen halfweg de jaren 80 kennen door de hit Marcia Baila, nota bene een song over de eveneens aan kanker gestorven danslerares van Ringer. Haar mannelijke partner in de groep overleed eerder ook al aan dezelfde ziekte. Catherine Ringer was 68. Nog altijd zacht en op de meeste plaatsen houden we het droog tijdens de avonduren. Vannacht komt dan regen opzetten, minima dan van 12 tot 15 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: In het hartje van Sint-Antonius-Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Directeur Sigrid verzorgt als een van de betere directeurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be.
2: Hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schat ik.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvol kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
5: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
6: Paschka, voor groot en klein.

0: Fix It met Sidefix.
1: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
2: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
3: Je auto naar de haaien. Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Koning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Sticker Koning heeft altijd een klevende oplossing.
1: Toonaangevend in zelfkleven. Sticker Koning.
0: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
2: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.
3: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Zorg dat je voorbereid bent op de zomerse barbecuefeestjes en altijd houtskool in huis hebt. En zou het ook geen ramp zijn als de terrasverwarming het laat afweten? Ga naar Brandstoffen Venus in de Venusstraat uit Oelegem voor houtskool en gasflessen. Of kijk op venus.be. Verlaag uw ecologische voetafdruk nog meer en informeer naar onze Eco High Safety Fuel.
5: Brandstoffen Venus. That's my Venus. That's my fire.
6: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 20:30 en 21:30 aan de Dennelaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
0: Bestel nu met kortingscode RADIO op stickerkoning.be.
2: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer 0497 57 90 49.

0: In het centrum van Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt bij een val uit een hotelraam op de derde verdieping. Dat gebeurde kort na de middag tijdens de schooluren. Waarom de jongen samen met een vriend in het hotel was en niet op de schoolbanken is niet duidelijk. De precieze omstandigheden van het drama worden nog onderzocht. Een eigenares van een appartementsgebouw in het noorden van Antwerpen krijgt nog 2 weken om ernstige veiligheidsproblemen op te lossen. In het gebouw is er door loshangende bedrading gevaar voor elektrocutie en door onveilige gasketels risico op CO-vergiftiging. Als ze de gebreken niet tijdig herstelt, volgt een dwangsom van €500 per dag. De stad kijkt sinds geruime tijd strenger toe op de woonkwaliteit. Tientallen Belgische vakantiegangers zitten nog altijd vast op het Italiaanse eiland Sicilië. Door een aswolk van de vulkaan Etna zijn sinds maandag al talloze vluchten van en naar de luchthaven van Catania opgeschort. De aswolk bereikte een hoogte van 4 kilometer. De luchthaven hoopt op groen licht van de autoriteiten om zo gauw mogelijk de activiteit te hervatten. Voorlopig staat een nieuwe vlucht naar Brussel gepland voor donderdagavond, maar ook daar zal de Etna over beslissen. Doelman Mats Sels van Nottingham Forest stopt als rode duivel. Vermoedelijk heeft zijn niet-selectie onder Rudy Garcia voor het jongste WK meegespeeld bij die beslissing. Ook de eis van Thibaut Courtois om te passen voor de Nations League en dan weer zijn plek in te nemen op grote afspraken zou demotiverend gewerkt hebben. Het blijft voor Mats Sels dus bij 13 interlands. Sels is 34. Bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de eerste Nations League wedstrijd. Strijd in en tegen Italië. En op het EK volleybal heeft België zijn 4e wedstrijd gewonnen tegen Denemarken met 3-1. Dat ging behoorlijk moeizaam na een compleet gemiste start. De Red Dragons hebben nu 10 punten uit 4 poelenmatchen en stoten zeker door. De nacht is wisselvallig met regelmatig een bui en minima tot 16 graden. Woensdag begint met opklaringen, maar er komt regen vanaf de middag en we halen dan 18 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills event.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Heel lang geleden werd hier de eerste Paschka gemaakt. De tijden zijn natuurlijk veranderd, maar de smaak van onze Paschka is nog altijd bangelijk lekker. Het geheim zit hem in de ingrediënten. Verse halfvolle kaas en echte Belgische chocolade. En een heel geheim recept. Van generatie op generatie doorgegeven. Sinds 1970. Paschka Choco, een ambachtelijk en Antwerpse streekproduct.
2: Proef ook al onze andere Paschka smaken. Ontdek ze bij je lokale slager, bakker of in de supermarkt.
3: Paschka, voor groot en klein.
4: Laat je niks wijs maken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormans Straat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
5: Dit programma wordt mee mogelijk gemaakt door Italcars. Kwikaart 96 in Zoesel. Italcars. Net als wij thuis in de wereld van classics.
6: Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie Restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
7: Oh nee, vergadering hier, boodschappen daar en waar is mijn ander sok?
6: Weet je wat jij nodig hebt?
7: Een persoonlijke assistent?
6: Nee, een pauze. Een echte pauze bij Privé Sauna de Clou.
7: Oh, wauw. Dit is hemels. Maar ik heb geen tijd voor een vakantie.
6: Wie heeft vakantie nodig? Je krijgt 2 uren pure ontspanning zonder stress van koffers pakken.
7: 2 uur klinkt precies goed. Wat heb ik nodig?
6: Simpel. Bezoek declou.be. Dat is declou.be. Kies een kamer, pak een handdoek en relax. Wij regelen de rest.
7: Ik voel de stress al verdwijnen.
6: Ontspanning was nog nooit zo dichtbij. Letterlijk, want we zijn in Ekeren op 100 meter van het station. Reserveer nu op declou.be of bel ons op 03 541 44 88.
7: Dag stress, tijd om los te laten.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
8: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
1: Welkom in Europa, jongen!
0: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan, hè?

0: Wij gaan voor u iets huren op lange termijn.
1: Oei?
2: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
5: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.

0: centrum van Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt bij een val uit een hotelraam op de derde verdieping. Dat gebeurde kort na de middag tijdens de schooluren. Waarom de jongen samen met een vriend in het hotel was en niet op de schoolbanken is niet duidelijk. De precieze omstandigheden van het drama worden nog onderzocht. Een eigenares van een appartementsgebouw in het noorden van Antwerpen krijgt nog 2 weken om ernstige veiligheidsproblemen op te lossen. In het gebouw is er door loshangende bedrading gevaar voor elektrocutie en door onveilige gasketels risico op CO-vergiftiging. Als ze de gebreken niet tijdig herstelt, volgt een dwangsom van €500 per dag. De stad kijkt sinds geruime tijd strenger toe op de woonkwaliteit. Tientallen Belgische vakantiegangers zitten nog altijd vast op het Italiaanse eiland Sicilië. Door een aswolk van de vulkaan Etna zijn sinds maandag al talloze vluchten van en naar de luchthaven van Catania opgeschort. De aswolk bereikte een hoogte van 4 kilometer. De luchthaven hoopt op groen licht van de autoriteiten om zo gauw mogelijk de activiteit te hervatten. Voorlopig staat een nieuwe vlucht naar Brussel gepland voor donderdagavond, maar ook daar zal de Etna over beslissen. Doelman Mats Sels van Nottingham Forest stopt als rode duivel. Vermoedelijk heeft zijn niet-selectie onder Rudy Garcia voor het jongste WK meegespeeld bij die beslissing. Ook de eis van Thibaut Courtois om te passen voor de Nations League en dan weer zijn plek in te nemen op grote afspraken zou demotiverend gewerkt hebben. Het blijft voor Mats Sels dus bij 13 interlands. Sels is 34. Bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de eerste Nations League wedstrijd. Strijd in en tegen Italië. En op het EK volleybal heeft België zijn 4e wedstrijd gewonnen tegen Denemarken met 3-1. Dat ging behoorlijk moeizaam na een compleet gemiste start. De Red Dragons hebben nu 10 punten uit 4 poelenmatchen en stoten zeker door. De nacht is wisselvallig met regelmatig een bui en minima tot 16 graden. Woensdag begint met opklaringen, maar er komt regen vanaf de middag en we halen dan 18 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: Heb je een overschot aan oude metalen? IJzerafbraak Marco komt ze halen. Bel Marco nu op 0497 57 90 49 of kijk op ijzerafbraak-marco.com. Oud ijzer, autovrakken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Koop of verkoop je een tweedehands elektrische wagen? Dan kijk je natuurlijk naar de kilometerstand, de lak en het interieur. Maar hoe gezond is de batterij nog? Want die degradeert zachtjes aan, afhankelijk van hoe je ermee omgaat. Die batterij is een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen. Met een onafhankelijke SOH-batterijtest van EV Batterijcontrole weet je waar je aan toe bent. Wij komen ter plaatse in heel België en bezorgen een duidelijk, gecertificeerd digitaal rapport over de batterijgezondheid. Ideaal bij aankoop, verkoop of waardebepaling van een tweedehands EV. EV Batterijcontrole. Batterijtest op locatie, €121 inclusief BTW. Surf voor meer info naar www.evbatterijcontrole.be of bel 0472 90 35 95.
3: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
4: Kopen, verkopen, huren of verhuren. Dat doe je bij Ivan Pelt Immobiliën. Verfijnd in vastgoed. Met onze unieke manier van werken leiden we je door alle administratie en zorgen voor de hoogst mogelijke prijs. Ivan Pelt Immobiliën. Anders, efficiënt en persoonlijk. Verkopen, verhuren of een gratis schatting?
5: Neem dan vrijblijvend contact met ons op 03 361 51 51 of kijk op ivanpelt.be.
0: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Kom naar Schildefeest op vrijdagavond 25 september. Het grootste familie-evenement uit de omgeving heeft dit jaar als thema Europa. De Turnhoutse baan in Schilde Centrum is vanaf 17 uur de hele avond volledig autovrij.
2: Welkom in Europa, jongen!
1: Je kan er komen shoppen op de braderij en de gezellige avondmarkt. Of met de hele familie een bezoekje brengen aan de kermis. Naar goede gewoonte treden er ook dit jaar weer tal van artiesten op. Ontdek de typische gezelligheid en sfeer van het gastvrije Schilde. Leg dus een knoop in je oor en mis het niet. Schildefeest op vrijdagavond 25 september vanaf 17 uur in het centrum van Schilde.
3: Hallo, met de rioolkrak.
4: Ja, pst, meneer. Kan u mij eens een verhaaltje vertellen waar een geurtje aan is?
3: Een geurtje?
4: Ja, zo'n smeuïg verhaal.
3: Meneer, u moet bij de rioolpers zijn. U bent hier bij de rioolkrak. Wij helpen mensen juist af van kwalijke geurtjes.
4: Oei. Ja, dat is spijtig.
5: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
6: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
7: Oh, een doos.
6: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal.

0: allemaal van Ribarend.
1: Hoe?
2: Ja!
1: Oei, dat is hier een nieuw naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarend zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarend.
4: Ribarend, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud.
5: Ribarend Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarend.be.
1: De echte vent huurt bij Ribarend.
6: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
7: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
8: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: het centrum van Brugge is een jongen van 13 zwaar gewond geraakt bij een val uit een hotelraam op de derde verdieping. Dat gebeurde kort na de middag tijdens de schooluren. Waarom de jongen samen met een vriend in het hotel was en niet op de schoolbanken is niet duidelijk. De precieze omstandigheden van het drama worden nog onderzocht. Een eigenares van een appartementsgebouw in het noorden van Antwerpen krijgt nog 2 weken om ernstige veiligheidsproblemen op te lossen. In het gebouw is er door loshangende bedrading gevaar voor elektrocutie en door onveilige gasketels risico op CO-vergiftiging. Als ze de gebreken niet tijdig herstelt, volgt een dwangsom van €500 per dag. De stad kijkt sinds geruime tijd strenger toe op de woonkwaliteit. Tientallen Belgische vakantiegangers zitten nog altijd vast op het Italiaanse eiland Sicilië. Door een aswolk van de vulkaan Etna zijn sinds maandag al talloze vluchten van en naar de luchthaven van Catania opgeschort. De aswolk bereikte een hoogte van 4 kilometer. De luchthaven hoopt op groen licht van de autoriteiten om zo gauw mogelijk de activiteit te hervatten. Voorlopig staat een nieuwe vlucht naar Brussel gepland voor donderdagavond, maar ook daar zal de Etna over beslissen. Doelman Mats Sels van Nottingham Forest stopt als rode duivel. Vermoedelijk heeft zijn niet-selectie onder Rudy Garcia voor het jongste WK meegespeeld bij die beslissing. Ook de eis van Thibaut Courtois om te passen voor de Nations League en dan weer zijn plek in te nemen op grote afspraken zou demotiverend gewerkt hebben. Het blijft voor Mats Sels dus bij 13 interlands. Sels is 34. Bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn selectie bekend voor de eerste Nations League wedstrijd. Strijd in en tegen Italië. En op het EK volleybal heeft België zijn 4e wedstrijd gewonnen tegen Denemarken met 3-1. Dat ging behoorlijk moeizaam na een compleet gemiste start. De Red Dragons hebben nu 10 punten uit 4 poelenmatchen en stoten zeker door. De nacht is wisselvallig met regelmatig een bui en minima tot 16 graden. Woensdag begint met opklaringen, maar er komt regen vanaf de middag en we halen dan 18 graden.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp.

0: bakje van Sint-Antonius Soersel culinair genieten. Dat kan. Directeur en gastvrouw Sigrid stelt voor Dijgenwijze. Privéfeesten tot 35 personen. Dineren op afspraak, recepties, bedrijfsmeetings of zakenlunches. Het kan allemaal bij Dijgenwijze. Traiteur Sigrid verzorgt als een van de betere traiteurs van het land ook de complete catering voor al uw evenementen, tot wel 500 personen. Bij ons wordt tafelen een feest. Je vindt ons op de Handelslei 38 in Sint-Antonius. Bel vrijblijvend op 0485 73 08 18 of kijk op traiteursigrid.be. Laat uw naaimachine af en toe een steekje vallen? Dat kan knap lastig zijn. Breng het naar de Naaimachine Kliniek in Merksem. Herstellen van alle merken naaimachines in eigen atelier. Sinds 1923 de speciaalzaak voor herstellingen en verkoop van nieuwe machines. Naaimachine-kliniek.be of Eethuisstraat 58 in Merksem. 03 645 96 32. Lier, dat is de stad van de levensgenieters. En waar kan je beter genieten dan in het moment op de Grote Markt? Laat je in ons gezellige interieur verrassen door de overheerlijke ontbijtformules. Of ontdek de uitgebreide kaart. Het moment is uw bezoek meer dan waard. Brasserie-restaurant Het Moment. Je vindt ons aan de Grote Markt 40. Kijk ook op hetmoment.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Sfeervol, gezellig en culinair genieten met z'n tweetjes of met de hele familie, dat is Op en Top, de Engel in Zandhoven. Ons restaurant biedt een ruime keuze uit vlees- en visgerechten, kreeft en seizoensgebonden suggesties. Maar de specialiteit zijn natuurlijk de heerlijk verse mosselen. Restaurant De Engel. Dat is echt genieten. In een eigentijds interieur met een stijlvol karakter. Lange Straat 12, 03-484-5686 of deengel.be. Kom nu proeven van de heerlijke Zeeuwse mosselen.

0: schoonmaken, tankcleaning, afbraak van mazoetbranders, plaatsen van lege containers. Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, E-nummer 0497 57 90 49.
1: Hallo, met Riel Krak.
2: Hallo, ja, meneer. Het is hier met madame Soleil. Ik voorspel al jaren de toekomst, hè, maar deze heb ik niet zien aankomen. Het rommelt, het klopt, het rammelt en het borrelt.
1: Maar madame Soleil, wij verwijderen kwalijke geurtjes, reinigen en ontstoppen al uw buizen, riolen en flessenhalzen. Maar een geest die nou uit de fles is. Haha, daarvoor zult u nog eens een keer moeten kijken in uw glazen bol.
2: Ja, dat zegt de geest ook.
3: Ook problemen met uw riool? Rioolkrak.be of 0800 266 60.
4: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.

0: Fix It met Sidefix.
1: Wat denk je voor vanavond? Een etentje op zijn Frans? Of liever een reis rond de wereld? Dan zit je goed bij Brasserie de Degustatie. Wat je ook eet, wij koken met lokale producten. Naast fijnproevers zijn ook wijnproevers thuis bij de degustatie. Uitgebreid ontbijten op zondag kan vanaf 9 uur. Brasserie de Degustatie. Turnhoutsebaan 154 in Oostmalle. Kijk ook op degustatie.be voor meer van onze speciale feesten, zoals een brunch of walking dinner. Wil je een moderne snit? Een kapsel met net iets meer pit? Kapsalon Creatine. Iedereen is welkom, van groot tot klein. Een nieuw kleurtje, bijknippen of brushen. Je haar is in goede handen bij Kapsalon Creatine. Kastanjeweg 59 in Sint-Antonius. Maak een afspraak op 0476 34 30 48 of creatine.be.
2: Op zaterdag 17 oktober organiseert Heemkundige Kring Skila uit Schilde Skiluminata. Een magische avondwandeling met lichtspectakel in de wijk Picardie in Schilde. Laat je meeslepen in het mysterieuze verleden van deze plek en beleef de legendes die hier geworteld zijn. Vertrekken kan 's avonds tussen 19:30 en 21:30 aan de Dennenlaan 81 in Schilde. Tickets kosten €5. Nadien kan je gezellig nagenieten bij een drankje en smoutenbollen. Skiluminata 2026. Het mysterie van Picardie wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Bode van Schoten, Kreeland Schilde, Antares Insurance en Zoo Radio.
3: Marco den IJzerman, ijzersterk in het betere afbraakwerk. Ophalen van alle oude metalen, één nummer. 0497 57 90 49.